0: zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jou totten?
4: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
7: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
6: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
7: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
6: Amai, ik zie dat ze ook met haar as kunnen doen.
7: Yep, Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

DJ B, won't you turn it up? Hey, DJ B, won't you turn it up?

0: Lowlands.
1: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overhasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overhasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Berghs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Berghs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.

0: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: 2. Top 2.
1: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbelle, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbelle.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
8: Zaak.
7: Zaak?
8: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
7: Oh, wauw, van Zaak.
9: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust en alles hebben bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
19: Zottekes, wakko.
18: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
20: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: IKEA-tip van de week.
22: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
21: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
23: IKEA.
24: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft gisteravond meerdere wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten van eergisteren in Overasselt. Het gebeurde na een tip van een inwoner. In de nacht van maandag op dinsdag trokken zo'n 30 gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook zwaar gewond. In het onderzoek zijn 35 verdachten opgepakt, onder hen ook Belgen. Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. Er zijn de voorbije zomer net geen 3000 Belgen gestorven door de hitte. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen alleen al stierven er zo'n 2000 mensen. En dat is bijna de helft meer dan normaal. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

0: Top 2. Top 2.
1: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbelle, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbelle.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet?
4: Zottekes? Wakko?
2: Check! Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Code Yellow!
2: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar, met tot €6.500 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.

0: keuzemenu, druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar de kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
5: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
0: amai,
2: op wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden steden omdat je daar nog amper een parkeerplaats vindt. Ze vinden parkeren te duur en de regels niet duidelijk. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Je hoort Danny Smagge.
5: We zien uit de antwoorden dat mensen vaker gaan kiezen bijvoorbeeld voor locaties om te winkelen of te recreëren of te consumeren waar dat parkeren gemakkelijk is en vlot en dichtbij. En dat heb je natuurlijk in bijvoorbeeld grote winkelcentra waar dat parkings in overmate worden aangeboden.
4: Touring vraagt lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in hun centrum. Tijdens de 3 hittegolven van deze zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral tijdens de eerste hittegolf, toen vielen er bijna de helft meer doden dan normaal, ruim 2000. De zwaarste dag was 27 juni, toen vielen er bijna 650 hittedoden. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten raakten ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. Journaliste Katrien Sales.
6: De politie wil wel bevestigen dat er Belgen zijn opgepakt. Ze willen niet zeggen hoeveel, gewoon omdat ze het nog niet helemaal weten. Niet iedereen had een identiteitskaart bij, maar ik hoor wel dat er intussen met de Belgische federale politie contact is geweest om navraag te doen wie die mensen precies zouden zijn.
4: Gisteren dook in die zaak ook nog een dreigvideo op. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 daar. Speelster Alice Bosteels.
7: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
4: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. En op de US Open staat Zizou Bergs in de tweede ronde. Hij klopte een Spanjaard in 4 sets. In de volgende ronde speelt Bergs tegen een Nederlander. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen. Het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt zonnig. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag 25 graden.

0: Bombi.
1: Die september, hè?
2: Ja, dat had we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
0: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
3: Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
10: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: 5. Jouw verhaal in stijl.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
3: Jacques.
2: Jacques?
3: Chocoladezaakje, slimmetje.
2: Ah.
3: Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Jacques.
0: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaakje.be. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
2: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door zo'n sauna.
1: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
2: Sun wie?
1: Sun Systems.
3: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
2: Ja, chique ding is dat, hè.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
4: Zit jij het nieuw?
5: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
0: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be. Dit is Top 2. We make you move. Non-stop beats.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden het centrum van steden door parkeerproblemen. Ze vinden er amper nog plaats en gaan daarom eerder naar een winkelcentrum buiten de stad, waar meer dan genoeg parking is en vaak gratis. Dat blijkt uit een rondvraag van mobiliteitsorganisatie Touring. En er zijn nog ergernissen in de stad, zegt Danny Smagge van Touring.
6: Dat heel wat mensen het onduidelijk vinden om te parkeren. Dus bijvoorbeeld, welke criteria gelden er, welke tarieven, de signalisatie, vooral in het gebruik van de blauwe schijf, dus de blauwe zone waar dat je de schijf moet gebruiken.
5: Touring vraagt lokale besturen om duidelijker te zijn en meer parkeerplaatsen te voorzien in hun centrum. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste 6 maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Beenders verklaart de stijging.
7: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren, waardoor ook de pakkans stijgt. En die strijd tegen sociale fraude is echt belangrijk, want bedrijven en Belgen die correct bijdragen, die verwachten ook gewoon dat we streng optreden tegen diegenen die niet bijdragen. En dat bewijst zich in deze cijfers.
5: Er wordt vooral vaak gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Nederlandse politie heeft gisteravond wapens en een verdachte tas gevonden in het onderzoek naar de incidenten in Overasselt bij Nijmegen. Het gebeurde tijdens een nieuwe zoekactie na een tip van een inwoner. Maandagnacht trokken 30 gewapende mannen door de straten. Ze schoten een man van 51 dood. 2 agenten raakten daarbij ook gewond. 35 verdachten zijn intussen opgepakt. In heel Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de migratiecrisis in Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De betogers vinden dat de Spaanse overheid die crisis niet goed aanpakt. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta en dus Europa binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat 10e. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich opnieuw geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heenwedstrijd ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen met 2-1 na de 1-4 ginder. Speelster Alix Bosteels.
8: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
5: Vorig jaar eindigde OHL zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. En in de eerste voorronde van de Europa Cup, zeg maar de Europa League bij de vrouwen, ligt Anderlecht eruit. Het verloor bij Feyenoord met 3-1. Anderlecht had de heenmatch met 2-1 gewonnen. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
4: Dit is Top 2.

0: tijd van deals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
8: Carrefour. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja! Maar ja...
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja! Maar ja...
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
10: Ja!
3: Maar ja...
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
13: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
12: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
13: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? 1 aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
12: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
13: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.
14: Top 2.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau. Kreven.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.

0: Zeg, is de vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
4: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
5: Tickets. Highlightfestival.com. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Perisun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Een goedemorgen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen aan de Vlaamse Sociale Inspectie. Voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo vroegen bedrijven subsidies aan voor werknemers die een opleiding volgden, waarvan later bleek dat ze niet eens bestaan, of er helemaal anders uitzien dan gezegd. Het gerecht onderzoekt de zaak. Eind vorig jaar was er sprake van meer dan 40 onderzoeken na klachten over fraude met het opleidingsverlof. De strijd tegen sociale fraude levert onze overheid een recordbedrag op. Al 213 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. En dat is zowat een vijfde meer dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Bevoegd minister Rob Peenders verklaart de stijging.
5: Dat komt omdat we ook het aantal controles hebben verhoogd. Maar we communiceren ook veel meer dat we controles uitvoeren. We hebben ook extra mensen aangeworven, waardoor ook de pakkans stijgt. We hebben ook een meldpunt opgericht, zodat we nog efficiëntere controles kunnen doen.
4: Er wordt vooral gesjoemeld met de sociale bijdrage. Werkgevers moeten die betalen, maar doen dat dus vaak niet. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. De Russen willen dat tegenhouden en tegelijk Europa wat bang maken. Noorwegen heeft dan weer een Russisch schip aan de ketting gelegd. Een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. En sport in ons voetbal is Union met 0-3 gaan winnen in Sint-Truiden. Het ging om een inhaalwedstrijd door de Europese voorrondes. Union springt naar de tweede plaats in de stand met 10 punten op 12. STVV staat tiende. En in het vrouwenvoetbal staat Oud-Heverlee Leuven voor het tweede jaar op rij in de competitiefase van de Champions League. Ze wonnen na de heen ook de terugmatch tegen de kampioen uit Polen, speelster Alice Bosteels.
6: Dat is echt super. De meisjes die er vorig jaar al bij waren weten hoe geweldig het was. Ook voor de fans. Vorig jaar hebben we voor een vol stadion kunnen spelen tegen Arsenal. Ik denk dat dat in België heel hard leeft. Je voelt dan ook dat heel veel mensen ons steunen. En voor de hele Belgische competitie en het vrouwenvoetbal is het wel een plus.
4: Vorig jaar eindigde Leuven zelfs bij de beste 12 in de competitiefase. In de tussenronde gingen ze eruit tegen Arsenal. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mannekes,
3: Bobby.
2: Het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
3: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
1: Samen met Gamma.
5: Gamma!
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
8: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
7: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
8: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
7: Ja, tuurlijk.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
19: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
20: We make you move.
21: Top 2.

0: kindjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
9: Carrefour. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
1: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
6: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
5: Zé, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
6: Sun wie?
5: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
6: Ja, chique ding is dat, hè.
5: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Inc. Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
9: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Dit is Top 2.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Een goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen voor jarenlange fraude met het opleidingsverlof. Werknemers kunnen zo opleidingen volgen tijdens hun werkuren en hun baas krijgt daar dan een vergoeding voor. Maar daar wordt soms misbruik van gemaakt, zegt professor Christophe Salomé.
3: Dat gaat van inbreuken op de reglementering die eerder administratief zijn of waarvan de aard van de opleiding toch niet helemaal van die aard is dat ze in aanmerking komt voor subsidie, tot dossiers waar dan men subsidie vraagt voor opleidingen die nooit hebben plaatsgevonden en waarbij men zelfs handtekeningen vervalst om te doen alsof de werknemers aanwezig waren bij de opleiding.
2: Het is nog niet duidelijk hoe die twee bedrijven precies hebben gefraudeerd. Het gerecht onderzoekt dat nog. In Mainz in Duitsland zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof tijdens een meeting van de extreemrechtse partij AfD. 2 van hen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar al snel weer vertrekken. De politie onderzoekt om welke vloeistof het precies ging en probeert om de dader te vinden. En sport, ex-rode duivel Leander den Donker gaat bij Hajduk Split voetballen. Dat is de vice-kampioen in Kroatië. Hij tekende er een contract voor 2 seizoenen. Den Donker is 31 en zat zonder club. Met Hajduk Split speelt hij in de Conference League onder meer tegen Sint-Truiden. Meestal grijs vandaag en soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig. Zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.
1: Dit is Top 2. Non-stop.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
10: Mannekes, het is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja.
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
11: Oh! Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en... Maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Krevel.
19: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
18: Krevel, leef beter.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: voetballen voor een swingende start.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes? Wacko.
4: Jack. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Mediamarkt.
6: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma

0: Samba.
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Witte recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
3: Tickets. Highlightfestival.com.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Torfs! Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedemorgen. Bij autobedrijf Dieteren dreigen 344 banen te verdwijnen, vooral bedienden. Dat is gezegd op een ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd, bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: We wisten dat er het een en het ander op til zou komen, want ja, de automobielsector is altijd in beweging. Maar dat het zo groot zou zijn, dat hadden we nooit niet verwachten. De directie wil zich voorbereiden naar de toekomst toe, onder andere met de digitalisering van een aantal zaken. En dat brengt tot resultaat dat er, ja, spijtig genoeg, een aantal werkplaatsen zullen verdwijnen.
4: Bij Dieteren werken op dit moment een kleine 3000 mensen. Het sociaal overleg wordt opgestart. Een prik tegen de luchtweginfectie RSV beschermt kinderen ook tegen pneumokokken. De kans dat ze in het ziekenhuis belanden daalt met een derde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek. Pneumokokken duiken al maar vaker op in ons land, zegt infectioloog Daan van Brusselen.
6: Dat is eigenlijk bijzonder interessant, omdat zo'n ernstige pneumokokkeninfectie veel minder frequent, maar wel veel ernstiger, met soms zelfs kans op overlijden bij kinderen. En anderzijds, omdat de vaccinatie die er tegen bestaat en aangeboden wordt, niet 100% beschermt. Maar dat geeft mogelijk wel een extra voordeel aan die RSV-antistoffen.
4: Baby's kunnen de RSV-prik sinds vorig jaar krijgen. En nu blijkt ook dat de kinderen ook nog de winter daarna tot 60% beschermt. En in het centrum van de Amerikaanse stad Minneapolis zijn zeker 2 doden gevallen bij een schietpartij. Onder hen ook de schutter zelf. Nog meerdere andere mensen raakten gewond, onder wie 3 agenten. Hun toestand is stabiel. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd en waarom. Veel wolken en soms wat regen bij 23 graden. En dat is ook morgen zo. Het weekend wordt vrij zonnig.
3: Dit

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja?
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
6: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma!
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
14: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
17: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
16: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
18: Eurostar. Together we go further.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Top 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor

0: rollen voor een swingende start.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur.
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
10: Goed. Zottekes. Wakko.
9: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
11: Het zijn Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Dit is Top 2.

0: Keuzemenu, druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
3: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
2: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
2: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen is wel hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrast. Altijd voordelig.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
13: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Ons appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
15: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
16: Torfs!

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, wow. Ja.
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
6: Ja.
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
8: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
7: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
8: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
7: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
11: Carrefour. Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
4: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
6: Tickets. Highlightfestival.com.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Zit jij nu?
9: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
10: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.

0: vol vriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
0: Oh,
2: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedemiddag. Het grondwater in Vlaanderen staat nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit de resultaten op 4 van de 5 meetplaatsen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort Katrien Smet.
5: We hebben natuurlijk een heel lange periode ook van droogte en hitte gekend. Dus dat grondwater staat zeer laag en dat moet aangevuld worden met heel veel regen. En het heeft wel wat geregend, maar ruim onvoldoende. En dat is heel belangrijk omdat zoveel sectoren dat water nodig hebben.
4: Sinds midden juli geldt in Vlaanderen code oranje voor droogte. En dat blijft voorlopig zo. De stroomnettarieven die we allemaal betalen kunnen meer dan verdubbelen door plannen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. Daar waarschuwt energiewaakhond Kreg voor in de tijd. Het nettarief, dat is de prijs die je betaalt om het elektriciteitsnet te gebruiken. En Elia wil dat net de komende jaren versterken. Maar dat gaat veel geld kosten en dat zouden we dus met z'n allen stevig voelen. Premier Bart De Wever heeft in New Delhi meer dan 3 uur gepraat met zijn Indiase collega Modi over meer samenwerking de komende jaren. Zeker nu de relatie met de VS moeilijker ligt. De Wever benadrukte dat België en India elkaar veel te bieden hebben en noemde het gesprek achteraf zeer openhartig. Je hoort politiek journaliste Isolde van den Einde.
6: India is natuurlijk een enorm groot land, dus daar liggen gewoon heel veel opportuniteiten voor ons land concreet. Onder meer het verstevigen ook van alles rond de diamant. En dan heb je ook nog wel het opwekken van windenergie op zee. Daar zijn wij eigenlijk al jaren zeer bedreven in. India moet daar eigenlijk nog aan beginnen.
4: De Wever is de eerste Belgische premier in 20 jaar die in India ontvangen wordt. Hij en Modi ondertekenen ook al 4 principesakkoorden. De kans dat commerciële vliegtuigen bewust aangevallen worden in een conflict groeit. Door drones en lange afstandsraketten en systemen om radiocommunicatie te verstoren. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de VN. Aanleiding is de waarschuwing van Oekraïns president Zelensky. Want die zei gisteren dat vliegmaatschappijen beter wegblijven boven Rusland door de vele drone-aanvallen vanuit Oekraïne. En sport in het voetbal in Argentinië brengen ze op de volgende speeldag hulde aan sterspeler Lionel Messi. Die is 39 en kondigde maandag aan dat hij stopt bij de nationale ploeg. Daarom zullen alle matchen, zowel bij de mannen als de vrouwen, na 10 minuten even worden stilgelegd voor een minuut applaus voor Messi. En voor elke wedstrijd wordt in alle stadions ook een filmpje van hem getoond. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maxima rond 23 graden. Morgen zowel hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: zo goed als nieuw.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur!
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
16: Zottekes? Wakko?
15: Jack! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
17: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
18: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Top 2.

0: blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Top 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Een goedemiddag. In het station van Brussel-Zuid is een man van in de 20 met een geladen Kalashnikov opgepakt. Die zat verstopt in een tas met kinderkleren. Het was de douane die hem opmerkte omdat hij zich verdacht gedroeg. Journaliste Rosalie Pieters.
6: De man kwam vanuit een Eurostar. Zelf zegt hij dat hij vanuit Frankrijk kwam. En in zijn bagage vonden ze dan een geladen wapen, een Kalashnikov. De douane heeft daarna de spoorwegpolitie erbij geroepen. Die konden de man arresteren. Het is niet duidelijk wat hij met die Kalashnikov van plan was.
5: Het onderzoek loopt. De Europese pakjestaks heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan €3 op bestellingen onder de €150. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden de lokale autoriteiten. En de dodental loopt wellicht nog verder op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Eind vorige maand stortte een gletsjer in het Himalaya-gebergte. En dat zorgde voor zware overstromingen in de regio. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat regen, maximaal rond 23 graden. Morgen is wat hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig, zaterdag 22 graden, zondag tot 26 graden.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together, we go further.
6: Deeltip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes, wakko.
10: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
13: Kruidvat. Altijd voordelig.
14: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
15: Torfs! Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
16: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
17: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Vanavond iets Italiaans?
2: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Europa. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja!
8: Maar ja...
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja! Maar ja...
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
9: Ja!
8: Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Vanavond zijn alle boutiques open tot 20 uur. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
16: Dit is Top

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat, hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
0: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september, Ieper, 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
6: Tickets, highlightfestival.com. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Zit jij nieuw?
8: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
9: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestax heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan €3 op bestellingen onder de €150. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische testen af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.
1: Dit is Top 2.

0: Nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Dat we van schoenen houden.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op,

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes?
3: Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15.6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Thuis door ze biedt sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Zit jij nieuw?
8: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
9: Terug naar school of naar het werk. Scoor nu je nieuwe outfit bij Cabano 67 Oostkamp. De nieuwe najaarscollectie is nu in store. Cabano67.be.
10: Dit is Top 2.

0: 2. We make you move. Dit is top 2.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter.
3: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
0: Dit is top 2. Top headlines.
4: Goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots en IP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De Europese pakjestaks heeft ons land al 224 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd op pakjes die van buiten de Europese Unie komen. Je betaalt dan 3 euro op bestellingen onder de 150 euro. Het is de bedoeling om zo de stroom aan goedkope producten uit China af te remmen. De extra inkomsten zullen vooral gebruikt worden om de douanecontroles te versterken. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1270 doden geteld na de zware overstromingen daar. Dat melden lokale autoriteiten. En de dodentol loopt wellicht nog op, want er zijn nog altijd bijna 4800 mensen vermist. Onder wie ook 3 Belgen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett werd derde. En Arthur Vermeeren gaat weer voetballen bij Antwerp. Hij legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Het Duitse Leipzig verhuurt Vermeeren aan Antwerp voor 1 seizoen. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms ook wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en vrij warm ook, tot 26 graden.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: eitjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
0: Amai.
2: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh Lidl, op wie kan ik rekenen?
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.
10: Carrefour. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Top 2.

0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemiddag. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders op alcohol en drugs. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief op alcohol. Dat is ruim onder het vorige record van vorig jaar, toen was dat 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij, dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker, dat ze echt iemand aanduiden op voorhand, dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren en waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
3: Er testen ook 1000 mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de app MyGov van de overheid gebruiken. Slachtoffers van cyberpesten zouden er dan screenshots van NIP-adressen en zo in kunnen opslaan. De app moet dan ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een Waals meisje van 14. Zij stapte uit het leven, volgens haar familie, door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu bekijken welke alternatieven er zijn. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
5: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welke antwoorden we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
3: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. Wielrennen dan. Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi. De Ier Sam Bennett werd derde. En middenvelder Arthur Vermeeren gaat weer bij Antwerp voetballen. Voor één seizoen dan toch. Het Duitse Leipzig verhuurt hem aan Antwerp. Vermeeren legde vanmiddag zijn medische test af en is daarvoor geslaagd. Vermeeren won 3 jaar geleden nog de titel en de beker met Antwerp en speelde ook Champions League als tweede jongste kapitein ooit. Het is vandaag ook de deadline in ons land om transfers te doen. De markt sluit om middernacht. Daarna kunnen Belgische clubs wel nog verkopen aan clubs uit andere landen waar de deadline later valt. Vanmiddag en vanavond blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, maxima rond 23 graden. Morgen dan hetzelfde weer. Het weekend wordt vrij zonnig en ook vrij warm, tot 26 graden.
2: Dit is Top 2.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Zo.

0: schoolvriendjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
10: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
11: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
1: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Hallo met Atilex.
5: Ik ben op zoek naar een kabel.
4: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
5: Nu ben ik de draad kwijt.
4: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
6: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
9: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Een goeie avond. Nooit eerder werden er zo weinig mensen betrapt op dronken rijden tijdens de Bob-campagne. De afgelopen zomermaanden controleerde de politie meer dan 560.000 bestuurders. Bijna 7.700 mensen, ofwel 1,36%, bliezen positief. Vorig jaar was dat nog 1,62%. Het aantal positieve alcoholcontroles daalt al 5 jaar op een rij. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
5: We denken dat er wel een algemene mentaliteitswijziging is binnen de maatschappij. En ook bij jongere mensen zie je dat wel vaker. Dat ze echt iemand aanduiden op voorhand. Dat er iemand is die helemaal niet drinkt. Maar er blijft toch nog altijd 1,3% dat daar geen gevolg aan geeft. En dat zijn dan de mensen waarop we moeten blijven controleren. En waardoor dat we ook aan preventie moeten blijven doen.
4: Er testen ook al een duizendtal mensen positief op drugs. In totaal heeft de politie ook ruim 4600 rijbewijzen ingetrokken. De vakbonden willen zoveel mogelijk jobs redden bij autobedrijf Dieteren. Dat laten ze weten als reactie op de geplande herstructurering van de directie. Die wil 344 jobs schrappen. De vakbonden willen nu alternatieven bekijken. Je hoort Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
6: De eerste fase is vragen antwoorden, alternatieven zoeken, voorstellen doen. En ik denk dat we die eerste fase moeten gebruiken om dit aantal te beperken. Natuurlijk zijn er opportuniteiten misschien voor die mensen, voor iets anders. Voilà, en dat is het doel om met die voorstellen te komen en zien welk antwoord we krijgen van de directie en zo vooruitgaan om naar een oplossing te geraken.
4: In totaal werken er zo'n 3000 mensen bij Dieteren. Volgens het bedrijf verandert de automarkt en moet het zich aanpassen. In Nepal en Tibet zijn nu al 1280 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog meer dan 5600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er is ook enorm veel schade. Het was de warmste zomer ooit in Frankrijk sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Franse Weerdienst. Het land kreeg de voorbije 3 maanden te maken met maar liefst 53 hittegolfdagen. En daarmee werd het vorige record van in 1983 verbroken. Ook in ons land kennen we de warmste zomer ooit met 3 hittegolven. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berade werd 2e. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde 3e. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap 5e. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteerde de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers. Goed voor een bedrag van ruim 8,5 miljard euro. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst 2,6 miljard euro. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n 220 miljoen euro aan spelers in. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook kans op regen, maxima rond 23 graden. Tijdens het weekend dan krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook wat warmer, tot 26 graden dan.
3: Dit is Top 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: het
3: is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur!
9: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen.
9: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik rozenblokjes?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Medi-market.
17: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
18: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Top 2.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedenavond. In de Brusselse gemeente Elsene is vanmiddag een school ontruimd na een bommelding. Dat bevestigt de lokale politie. De leerlingen werden opgevangen in een centrum in de buurt. Meer informatie zoals de aard van de bommelding of van wie die afkomstig was, geeft de politie voorlopig niet. Het onderzoek loopt. In Pelt, in Limburg, heeft de politie een groot drugslab ontdekt bij een huiszoeking. In het lab werd procaïne verwerkt. Dat is normaal gezien een pijnstillend en verdovend geneesmiddel, maar de criminelen bewerkten het om dan met cocaïne te vermengen. En er werden ook 3 Nederlanders opgepakt. Het onderzoek ligt nu bij de Nederlandse autoriteiten. Kinderartsen roepen ouders van kinderen die na maart geboren zijn op om een RSV-prik te gaan halen. Baby's die in het RSV-seizoen worden geboren, dus tussen oktober en maart, krijgen meteen een inenting bij de geboorte. Maar ook andere baby's kunnen maar beter beschermd zijn. Dat zegt infectioloog Daan van Brusselen.
4: Dan heb je tot 80% minder kans om met RSV in het ziekenhuis terecht te komen in het eerste seizoen. En we weten nu ook dat je ook in het tweede seizoen nog tot 60% beschermd bent. En als je dan weet dat RSV de belangrijkste reden is dat kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen op een kinderafdeling, is dat toch wel heel relevant, denk ik.
3: Het vaccin kost zo'n €12. Je kan het op voorschrift halen bij de apotheek en door de huisarts laten toedienen. In Toronto, in Canada, zitten tienduizenden mensen zonder stroom na hevige onweersbuien. Die trekken al sinds gisteren over de stad. Gisteren viel er in amper enkele uren tijd de gemiddelde hoeveelheid neerslag van een volledige maand september. De belangrijkste verkeerswegen zijn er ook overstroomd en heel wat elektriciteitskabels en bomen zijn ook omgevallen. Wielrennen dan. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de sterkste van een groep vluchters op een aankomst bergop. De Spanjaard Urco Berrade werd tweede. De Colombiaan Santiago Buitrago eindigde derde. De Spanjaard Enric Mas verstevigt zijn leiderstrui. En de beste Belg was Mauri van Zevenand. Die werd knap vijfde. En tijdens de afgelopen transferperiode in het voetbal is er voor een recordbedrag aan spelers verkocht. In totaal noteert de wereldvoetbalorganisatie FIFA meer dan 12.500 transfers, goed voor een bedrag van ruim €8,5 miljard. Vooral clubs uit de Engelse Premier League waren erg actief, met maar liefst €2,6 miljard. Ter vergelijking, in ons land kochten clubs voor zo'n €220 miljoen in aan spelers. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Minima straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen. Maxima rond 23 graden dan. Tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.
2: Dit is Top 2.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

Zwoele Beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be. Curiosity.

0: headlines.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever wil de lastenverlaging op arbeid absoluut behouden. Dat zei hij in een gesprek met VTM Nieuws. Binnen de zware besparingsoefening wil hij die belofte aan het volk naar eigen zeggen nakomen.
2: Ik denk dat het behouden van een lastenverlaging op arbeid, dat economisch verstandig is. Want dat moedigt economische groei aan en groei is een van de dingen die je budgetair ook vooruit helpen. Als je belastingen gaat heffen die je groei helemaal fnuiken, die onverstandig zijn economisch, dan demp je die ene punt terwijl je de volgende al aan het graven bent.
1: Tegen 2029 moet onze regering 10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn is al het vliegverkeer stilgelegd. Dat laat de politie daar weten. Oorzaak is een gevaarlijke stof in de bagage van een reiziger. Journalist Ken van Beversluis is ter plaatse.
3: Blijkbaar, volgens de politie, zou een vrouw een melding gemaakt hebben van het feit dat ze een gevaarlijke stof bij zich had. En heeft de politie daarop besloten om de volledige luchthaven te ontruimen. Iedereen die nog niet door de security was, die moest de luchthaven verlaten. Het is maar de vraag wanneer hier opnieuw vluchten kunnen vertrekken.
1: En in Overasselt in Nederland zijn opnieuw wapens gevonden na de schietpartij daar. De politie gaat die nu onderzoeken. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door de gemeente. Een man van 51 werd doodgeschoten, twee politieagenten raakten gewond. De politie pakte ook al 34 verdachten op, daar zouden ook Belgen bij zitten. Zij verschijnen morgen voor de onderzoeksrechter. Het zou allemaal draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt en valt er soms wat lichte regen, minimaal straks rond 19 graden. Morgen opnieuw veel wolken, in de namiddag ook regen, maximaal rond 23 graden. En tijdens het weekend krijgen we opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer, tot 26 graden.

Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.